0: gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huzès heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik of Limits wil dat de overheid in actie komt.
2: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
1: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
3: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
1: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 8 uur. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
4: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
3: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
5: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
3: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met de statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
3: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4. Zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Frans bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstanddakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaagservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: 9 uur. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
3: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
2: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
4: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds, die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
2: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
5: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 10 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl. Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website
1: henkbaars.nl.
3: 11 uur. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 12 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 2 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website. Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 3 uur. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Aalbersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
2: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
1: 4 uur. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu Los.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu Los.

0: jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Zes uur. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp. Het team staat op scherp.
5: Missiles are ready to launch.
4: In je speaker staat een standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Eerste plaatje voor deze 5 juni 2026. Exact 6 jaar geleden duwde ik hier aan de andere zijde van de ruimte de knop in en starten we de allereerste uitzending van Weekend Vibes. Show 305 alweer vandaag. Ja, een hele goede avond en welkom. Vandaag op links, Rens Schapendonk. Rens, ja, precies 6 jaar vandaag.
1: Ja.
0: Precies ook, ja. Maar op de minuut en de seconde af 6 jaar.
1: Nou, fantastisch toch?
0: Ja, heerlijk hè? Ja. We gaan nog even een jaartje door, dat hebben we sowieso al besloten.
1: Ja, ja, in ieder geval een jaartje.
0: Ja, in ieder geval een jaar, ja. Of ik stop, of we stoppen bij 1000ste uur, dat kan ook.
1: Hoe lang is dat nog dan?
0: Dat is kerstavond. Nee, eerste kerstdag, eerste uur.
1: Oh.
0: Dan kunnen we daarna terug naar het kerstmenu, zeg maar.
1: Ja, kunnen we het nieuwe jaar goed beginnen.
0: Ja, met afvallen weer, ja. Nee, maakt niet uit. Nou ja, in ieder geval, we hebben er zin in. Vandaag weer een leuke, volle show. Ja. We verwachten Frank en Thijs vandaag van Hilvaria 19-1. Zij komen even terugblikken op het afgelopen voetbalseizoen. Ja. Het is voorbij, het is over. Hier en daar nog wat toernooien en dan is het helemaal klaar. En dan is het weer wacht tot na de zomerstop. Ja, ik begreep dat sommige teams alweer heel, heel vroeg beginnen met trainen. Ja, ik wil straks even weten van Frank of dat ook voor hun geldt. Ja, weet maar nooit. Ja, eenmaal een voetbalfriek, altijd een voetbalfriek natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja, dat is.
0: Ja, verder nog de gebruikelijke onderwerpen die we mee hebben genomen. De weekendpol die ligt voor mijn neus. De weekendroulette die ligt klaar, die is opgepoetst. Die heb ik even, wat stof erin gegooid.
1: Ja?
0: Ja, onze jury gaat vorige week weer prijs.
1: Ja.
0: Maar weet je hoe lang dat ding door bleef draaien, joh?
1: Nee.
0: Ja, echt 1,5 minuut is dat ding aan het draaien geweest.
1: Serieus?
0: Ja, ik weet niet wat er aan de hand was. Maar goed, Jurgen heeft 35 punten met zijn nummer 19. Gaat Jurgen weer op de bonnen voor je gooien of pakt hij weer een nieuw nummer? Straks rond de klok van 8:30 ga je het van mij horen. Hij heeft al iets aan mij bekendgemaakt. Hij heeft er iets opgebiecht. Verder dit uur nog de update van de tip en de top. De geschiedenisfeitjes liggen nog klaar. Opmerkelijk nieuws als we eraan toekomen. Ja, ik heb wat opmerkelijk nieuws meegenomen,
1: ach,
0: jongens.
1: Ach, God.
0: Ja, bereid. Je mag vast voor, Rens Schapendonk. Ik heb er zin in. Jij ook?
1: Ik ook.
0: Zullen we maar beginnen?
1: Zeker.
0: Oké. Ik heb een lekker...

0: Hey, blijf leuk. En we blijven hem draaien. Flanning en Meteor.
1: Weekend Vibes verkeersupdate.
0: Ja, het is niet druk op de weg. Er staat maar één file. De A58 als je van Breda naar Tilburg moet. Tussen Bavel en Tilburg Centrum. Daar staat 5 kilometer file. Vertraging van 7 minuten al daar. Dus ik zou zeggen, ja, zet de radio gewoon ietsjes harder. Dan komt het helemaal goed voor je. Ja, zoals ik al zei, uitzending 305 op deze 5 juni 2026. Vandaag exact 6 jaar op de Flow Radio. Op de Vlender wou ik zeggen, maar dat klopt niet. Dat ging goed Nederlands, nee. Weekend Vibes, ja, elke vrijdagavond van 6 tot 9 uur. Altijd met heel veel plezier in de voorbereiding natuurlijk. En ook tijdens de show. En ook dat ga je vanavond weer merken. Want ja, het is... Ik denk dat ik die opmerkelijk nieuwsnieuwtjes toch even naar het eerste uur haal. Ik wil ze eigenlijk...
2: Is het zo opmerkelijk?
0: Ik wil ja, vooral de eerste.
2: Oi.
0: Ah ja, we gaan wel even kijken. Hey, ja, voor mij een vrij rustige week deze week. 2 dagen die uitgevallen zijn sowieso. Gisteren hadden we weer een studiedag. Dan heb ik ergens moeten helpen op een andere locatie. En dat was wel lekker. En afgelopen dinsdag, afgelopen dinsdag waren de kinderen lekker naar de steden. Stedentrip hadden ze.
2: Oh, lekker.
0: Ja, lekker naar Maastricht. Ja. Even kijken, Maastricht, Antwerpen en Den Bosch waren ze naartoe.
2: Oh, leuk.
0: Ja, heel de dag zonder kids. Heerlijk, ik heb heel veel kunnen doen.
2: Ja?
0: Ja, ik heb echt heel veel kunnen doen. Ja, dat is ook wel eens lekker.
2: Ja,
0: kijk, als de kids er zijn, dan is het heerlijk. Dan is het lang leven de lol. Dan voel je jezelf ook weer helemaal jong. Maar zodra de kids even weg zijn, een dagje buiten de deur... sowieso tot 4:30, want dan ben ik klaar met werken. Ja, dat is heerlijk.
2: Ja, en het is nu waarschijnlijk rustiger in het gebouw, nu al die examenleerlingen...
0: Ja. Ja, binnenkort komt het eraan. Aanstaande donderdag is het zover.
2: Is het oh ja.
0: Ja, aanstaande donderdag worden de examenuitslagen bekendgemaakt. En de N-term natuurlijk, hè, want dat is altijd wel belangrijk natuurlijk.
2: Ja.
0: Was het heel makkelijk in Nederland? Was het heel moeilijk in Nederland? Ja, ik heb verschillende dingen gehoord, dus ik ben echt ontzettend benieuwd welke N-term op alle vakken gaat komen.
2: Ik ook. Mijn broertje studeert ook af en toe.
0: Ja, wat denk je? Heeft hij een goed gevoel erover of niet?
2: Ja, maar hij heeft al wel gezegd dat hij 1 herkansing sowieso gaat doen.
0: Oh. Ook al is die geslaagd. Ah ja.
2: Ja, maar ja,
0: het hoogste punt telt, hè, dat scheelt.
2: Ja, het is een beetje een strevertje. Dus,
0: Ja. Ja, dat moet zeker weer een 8 worden.
2: Ja, nou ja.
0: Op een 7.
2: Wel richting die koers.
0: Ja, dat dacht ik al. Jouw week? Druk?
2: Ik heb afgelopen week mijn groen-rood peiling gehad voor afstuderen. Dat betekent eigenlijk van joh, als je groen krijgt...
0: Ja. Wat was het?
2: Mag je op en als je rood krijgt moet je stoppen.
0: Ja?
2: Ik had oranje met een groen randje.
0: Jezus, dus we zien ook alles.
2: Ja,
0: Het
2: hadden zelfs groepjes donkergroen. Maar ik wist ook niet dat dat kon.
0: Donkergroen, dat is wel heel goed dan.
2: Ja, dat is dan weer heel goed. Oh. Maar het ging eigenlijk op de inhoud was het groen.
0: Ja.
2: Alleen de docenten hadden nog een beetje zorgen dat we... of we het allemaal wel afkregen in de hoeveelheid tijd die er nog stond.
0: Okay.
2: En daarom kregen wij oranje. Maar we hebben 2 begeleiders en die waren het al niet met elkaar eens. Want de ene zei ja, gewoon compleet groen. En de ander zei ja, oranje met een groen randje. Dus, nou ja.
0: Nou, zullen we dan zeggen groen met een oranje randje?
2: Ja, ook goed.
0: Nou, dat vind ik best. Vind ik veel beter klinken, ja.
1: De weekendpoll.
0: Gisteravond om 19:30 ging de weekendpoll weer online. De weekendpoll van deze 5 juni. En als we naar buiten kijken, ja, het is niet heel erg heet. Gelukkig. Maar we gaan het wel wat heter maken in jouw huiskamer. Dus ik zou zeggen, zet de speakers wat harder. Want ik heb 2 platen tegenover elkaar gezet, jongens. Oh, daar kun je je vingers bij aflikken. Welke zijn het, Nick? Nou, het zijn deze 2.
1: Plaatje.

0: de Weekend Poll.
1: Plaatje in de staat, Trompetta van Willy William. Plaatje 2022 volgens mij. En Ico, Justin Wellington, een Small Jam 2021. Die staat op plaatje 2. Welke wil je horen om 7:45 op de zender van Flow Radio? Je kunt heel makkelijk stemmen. Instagram, Weekend Vibes Flow Radio. Ga dan even naar de stories. Maak daar je keuze tussen plaat 1 of plaat 2. Je kan ook gaan naar Weekend Vibes Flow Radio, dat is onze website, .nl dan erachter. Daar staat hij ook, kun je ook je stem doorgeven. En het kan ook natuurlijk via de makkelijkste manier die er is. En dat is per app op je telefoon 013-505-6030. App dan even door plaatje 1 of plaatje 2. Welke wil je horen straks? Ik hoor het graag van jou.
0: Plaatje 1.

0: Weekend Poll.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Welke keuze ga je maken? Straks om 7:15 gaan we de winnaar bekendmaken. Stemmen kan trouwens tot aan de klok van 19:30. Dan gaan we de lijnen sluiten en gaan we alles bij elkaar optellen. En nog een 15 minuutjes later, dan hoor je hier de winnaar. Verder met lekkere muziek. Dit is Gavin James, 2016. And he is nervous.

De allerbeste zomerhits en de meeste variatie. Dit is de start van jouw weekend. Vanuit Hulvarenbeek. Weekend Vibes met Nick van Hees.

Topic en Becky G en Sorry Papi. We draaien hem bij Flow Radio al een week of zes. En vorige week kwam hij daar pas in één keer die tipparade in. Ja, en ja, zal die doorschuiven naar de top 40? Je weet het niet, het is gewoon even afwachten. Daarover gesproken, zometeen de tip en de top update hier bij Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Vijf voor half zeven, als je het dan hebt over nieuwe muziek. Dan gaan we weer eens even kijken welke platen uit de tipperaden zijn en welke platen dat er nieuw zijn binnengekomen. Vandaag, ja, ik weet niet wat het is de laatste weken, maar 9 platen die de tipperaden uitschieten.
1: Zo.
0: Ja, dat is echt, hè. Vorige week waren het er ook weer 13 volgens mij die eruit gingen. En weer 13 nieuwe erin. Nou, deze gaan vertrekken. Sinds vandaag Ronnie Flex, Dylan, ADFN'tje en Punta Cana.
1: Dat is.
0: Alex Warren en Fine Place to Die. Bankzitters en Multimiljonair hebben het alweer gezien en gaan verdwijnen. Cat's Eye en Pinky Up. Ja, niet zo'n hele bekende plaat, dat moet ik ook zeggen. Het is niet zo catchy als de eerste van Cat's Eye.
1: Nee, niet.
0: Volgens mij gaan we die andere gaan we nog draaien volgens mij vandaag. Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love, ook die is verdwenen. Noah Kahan en American Cars vind ik dan wel weer een leuke plaat. Miss Montreal, ook erg mooi natuurlijk. Schuilen, ook die is verdwenen. Idly, Ronnie Flex, Frenna, Populair, ook die is eruit. En Anton met De Enige is ook verdwenen uit de tipparade van dit moment. 9 nieuwe platen die binnenkomen vandaag en dat zijn de volgende. Op nummer 30, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En dat is een plaat die komt uit Toy Story 5. Ik wist niet dat er al zoveel Toy Stories waren trouwens.
1: Toy Story 5?
0: Ja, zo. Die schijnt binnenkort te gaan draaien, denk ik, of zo in de bioscoop. Nou, of die draait ondertussen al, dat weet ik niet. Ik hou het allemaal niet meer bij, hoor, die film.
1: Ik ook niet.
0: Op nummer 29, een samenwerking tussen Zoe Tauran en Luna en Twin. Dat is wel een hele leuke plaat, moet ik zeggen. Op nummer 28, ook een erg leuke plaat. Die ga ik straks nog even voor je draaien. Passenger, Alex Warren.
1: Ja,
0: okay. Ja, die gast die gaat ook als een raket. Ja, die schiet elke keer schiet hij weer een leuke plaat eruit. Ilse Lange, dit is wel frappant, op nummer 27 binnengekomen. Something Good. Wij draaien hem al 4 weken op Flow Radio. Vandaag is hij binnengekomen in de tipparade. Dus wat gaat hij doen? Op nummer 26, vorige week draaiden wij hem al om 9 uur toen we de non-stop starten. Ik heb het over Bebe Rexha en David Guetta en Sad Girls. Op nummer 25, Mark Floor en Snelle. Parkje Biertje Vrienden. Vind ik een beetje, ja, het is leuk. Maar niet dat je zegt van, ik zet hem op repeat of zo.
1: Nee.
0: Op nummer 24, Mauvais Joe en Pile. Op nummer 23, S10 en Oscar en de Wolf. Safe and Sound. Die draaien we ook al een week op de zender, joh. Op nummer 1 binnengekomen vandaag in de tipparade. Ja, doet hij goed deze man. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Toch lekker als je... Ik heb er niet van gehoord.
0: Nee?
1: Nee.
0: Nou, Cameron Whitcomb toch wel. Oh, die draaien we al vaker, hoor, Hens.
1: Ja, ik ben nooit goed in naam.
0: Nee, dat weet ik.
1: Altijd...
0: Even kijken, deze gaan uit de tipperade. 9 platen. Ik zal het jou makkelijk maken. Je hebt
1: 9 komen er terug.
0: 30% kans, want er gaan 3 platen gaan eruit. Ja, 33% vooruit dan. 3 platen gaan verdwijnen uit de top 40. Voor 12 weken genoteerd Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It. Op nummer, even kijken, nee, voor 8 weken genoteerd Fresh, KM en Lassa en Bare Minimum Starboy. En daar gaat hij dan nog, Somber 12 to 12, 36 weken genoteerd gestaan in die top 40 van Nederland. Nou, hij is er vandaag uitgebokt, dat betekent dat er 3 platen terug moeten komen. Ja, het is een lastige, moet ik eerlijk zeggen. Dus Rens, ik zou zeggen, heel veel succes.
1: Ja, ik vind hem ook heel lastig.
0: Nou, ja. Je kunt proberen, hè?
1: Want er staan eigenlijk alleen maar bekende artiesten
0: op. Keuze genoeg. Eentje weet jij sowieso zeker.
1: Ja, dan moet bijna wel Alex Warren zijn met een Fine Placed Odai.
0: Ja, nee, ja, ik heb, de T staat op de verkeerde plek.
1: Oh, Fine Placed to Die. Ja.
0: Die zeg jij, dat die het is?
1: Ja, dat moet bijna wel.
0: Oké, daar gaat hij. Zit hij in de top 40 per vandaag, ja of nee?
1: Ja, ik stop ermee.
0: Als ik tegen jou zeg, het is zo simpel als wat. En je kijkt gewoon eens even naar Nederland. Dan zeg jij toch... Wat zeg je dan?
1: Het is zo simpel als wat.
0: Ja.
1: En ik kijk naar Nederland.
0: Ja, denk eens aan onze Nederlandse artiesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Het zijn er best veel.
0: Ja, dat weet ik. Maar nou. één staat ertussen. Nou, die knalt er toch tussen uit. Twee, eigenlijk.
1: Anton met De Enige dan.
0: Anton met De Enige. Ja!
1: Nou, oké.
0: En hè? De volgende?
1: Ja, Bankzitters, Multimiljonair.
0: Ja!
1: Oké. Okay.
0: Ja, je hebt het al niet meer goed. Maar dan nog eentje die uit Nederland komt. Het zijn 3 Nederlandse producten die we naar binnen komen. Ja, deze is wel lastig hoor. Die had ik ook niet goed.
1: Ja.
0: Jawel, die had ik wel goed gisteravond trouwens.
1: Nou, ja, dan is het... Ja, Ronnie Flex staat er 2 keer in. Ik vind dat ook wel een beetje sus.
0: Ja, je zit warm.
1: Ja.
0: Ja. Kijk naar de rest van de namen.
1: Miss Montreal met Schuilen.
0: Ik zeg, je zit warm. Kijk naar de rest van de namen.
1: Dan Populair.
0: Populair, Miley, Ronnie Flex en Frenna.
2: Ja hoor!
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Helaas, geen straatbravo.
1: Nee, helaas.
0: Nee, ja, inderdaad. Populair is binnengekomen nummer 28. De hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Multimiljonair bankzitters is binnengekomen nummer 36. En twee plaatsjes eronder is inderdaad binnengekomen. Anton met De Enige.
1: Ja, mooi.
0: Ja.
1: Fijn dat Anton ook weer terug is. Mooie muziek altijd.
0: Ja, ik vind het toch wel een beetje een rare plaat, moet ik zeggen.
1: Ja?
0: Ja, dat wel. Nou. Van Godlos, die draaien we ook af en toe. Die heeft de tip en de top dan weer niet bereikt. Ja? Maar dat vind ik dan weer iets beter klinken. Ja, keuzes moet je maken, hè. We gaan naar de nummer 1 die vandaag binnen is gekomen in die tipperade. Ik zei het al, jij had er nog nooit van gehoord. Maar ik vind het wel een lekkere stem, hoor, van Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear, die ga ik voor je draaien. Nieuw op Flow Radio. Oh, deze is lekker.

0: Ja, hij is nieuw. Je gaat hem vragen horen. De nieuwe plaat van Cameron Whitcomb. En dan ga ik even naar Rens kijken. Want ja. Die zei van, ja, ik weet er helemaal niks van. Maar wat, hoe wil je het klinken?
1: Nou ja, hij klinkt wel goed. Een beetje zoals Alex Warren's muziek.
0: Ja, dat zei je net al, ja.
1: Ja,
0: ja, maar ik vind wel lekkere muziek altijd die hij maakt.
1: Ja,
0: zit
1: ja,
0: wel een
1: ja.
0: beetje in dezelfde sfeer altijd.
1: Ja, maar je moet oppassen dat het niet te veel op elkaar gaat lijken.
0: Nee, ja, oké. Okay.
1: Dat hij ook wel...
0: Ja, maar hij heeft net weer even net dat scherpe aan
1: nou,
0: zijn
1: ja,
0: stem.
1: En het is weer een beetje country...
0: ja, maar dat komt helemaal in natuurlijk.
1: Ja, daarom. Dus helemaal in. Het zit allemaal het is in een stijgende lijn. Dus,
0: ja, ik moet nog wel even rectificeren. Want vorige week draaide ik de nieuwe single van Dasha, Mad About It. Ik dacht dat hij deze week echt wel in de tipparaden terecht zou komen. Ja. Maar dat is niet gelukt. Maar goed, wij draaien ook al 12 weken Harry Styles. En 5 weken Topic en Becky G. En die komen nu pas allemaal in de tipparaden. Dus je weet nooit wat Dasha gaat doen natuurlijk. Hè?
1: Nee.
0: Kan zomaar zijn dat hij de volgende week wel in één keer in staat.
1: Precies.
0: We gaan iets anders doen. We gaan even naar Chaotic. En Chaotic, dat is een Nederlandse popgroep die ontstond uit het televisieprogramma Starmaker. Toen was jij dan nog niet, Rens. Maar
1: nee.
0: Starmaker, dat was een idee van John de Mol. Die nam een groep van 12 jongeren met muziektalent. Die namen hun intrek in het voormalige Big Brother huis toen in Almere. Met als bedoeling om uiteindelijk een nieuwe zeskoppige popgroep te vormen. Dat lukte. De groep die won bestond oorspronkelijk uit Rachel Kramer, Boegra Tjongpongpong, Anna Speller, Sita Vermeulen, Bart Vonke, Stefan de Roon en Martijn Terporten. En ja, Sita, ja, die ken jij niet natuurlijk, maar die verliet uiteindelijk de groep, die ging solo. En in 2003 werd de band vanwege afnemend succes opgegeven. En in 2015 kwam de groep weer bij elkaar om in 2016 een eenmalig concert te organiseren. Daarna weer niks van gehoord. En in 2026 volgde daar in één keer een reunie vanwege het 25-jarig bestaan van de groep.
1: En terwijl daar, ze waren opgeven.
0: Ja, en daar is dus een plaat uitgekomen. Die ze een beetje in een nieuw jasje hebben gestoken. Want Damn I Think I Love You, daar zijn ze toen mee bekend geworden. Chaotic 2.0 vandaag uitgekomen. De

0: Vandaag uitgekomen Chaotic 2.0 en Damn I Think I Love You. En onze Rens vond hem zelfs lekker klinken.
1: Ja, ja, dat wisselende met Nederlands en Engels vind ik wel
0: ik zeg al, officieel was Damn I Think I Love You was compleet in het Engels. Ja, maar ze hebben het nu echt anders aangepakt. Maar ik vind het wel leuk dat er een soort van verhaal in zit. Hè? Dat ze nu erachter zijn gekomen wat ze vroeger, als ze dat hadden geweten, dat ze dan misschien nu gewoon als groep hadden bestaan.
1: Ja, eens.
0: Vind ik wel leuk. Ja. Rens, wist jij trouwens dat we in Hilvarenbeek een nieuw natuurgebied van bijna 3 hectare rijker zijn?
1: Ja, ik lag het in de krant.
0: Kan dat nou toch in één keer?
1: Ik ben er ook nog niet achter waarom.
0: Nee, de Beekse Berg heeft op een voormalig landbouwperceel wel aan de velbraak in Biesdehouthakker struiken en bomen geplant, wat in enkele jaren zal uitgroeien tot een compact bos. Nou ja, als je eerder dat je echt een bos hebt, dan ben je 30 jaar verder, volgens mij.
1: Ik denk dat het een stukje compensatie is voor wat ze bouwen, of het zou zomaar iets kunnen, maar ik weet het ook niet zeker, hoor. Dus,
0: Oké. Okay. Nou, het is in ieder geval een initiatief van de Beekse Bering in samenwerking met de Vereniging Natuur en Milieu van Hilvarenbeek. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. 3 hectare, dat is 3 voetbalvelden, toch? Voetbalveld is toch 1 hectare of zo? Ga je dat nou serieus opzoeken? Ja, volgens mij is voetbalveld 1 hectare. Dus 3 hectare, dat is bijna 3 voetbalvelden.
1: Ongeveer 0,71 hectare een voetbalveld.
0: Oké, dan is het ongeveer 4 dan.
1: Ja.
0: Ja, ongeveer 4 voetbalvelden. Ja, dat is op mijn natuur
1: niet super groot.
0: Nee, dat is niet echt heel erg groot. Nee. Daar kunnen net 2 eekhoorns wonen, volgens mij.
1: Ja, precies.
0: Dat dus. We gaan nog even een plaatje draaien. Daarna nog een leuke plaat uit de jaren 90's. Toybox, Best Friend, die komt eraan. Nu Lil Nas X, Star Walking. En zometeen Rens met zijn weerbericht.

0: Doet jouw vrienden dat ook, Rens, of niet? Tickles in your tummy.
1: Nee.
0: The Best Friend Toybox 1998.
2: Het Weekend Vibes weerbericht met Rens Schapendonk.
0: Ja, daar komt hij aan. Wat gaat het worden vandaag en morgen en overmorgen?
1: Ja, wat vond je van het weer afgelopen week?
0: Ik kan niet meer zeggen als nat.
1: Nat, hè?
0: Ja, verrek is nat. Ja. Geur. De kinderen gingen op stedentrip. Die hadden allemaal een poncho aan in de bootjes in een bos. Oh, het was zo sneu. De zon ging beginnen wel wat schijnen, maar het heeft niet heel veel aan goed weer geleverd.
1: Ach, nou ja, ze zijn niet van suiker gemaakt, hè?
0: Nou ja, ze krijgen wat ze verdienen. Af en toe zijn het ook die etterbakken, dus een dag regen op een dak. Vind ik ook
1: precies.
0: Lekker laten gaan. Zo.
1: Nou, we gaan eens kijken of het dat doorzet. Vanavond trekken in ieder geval de laatste buien in het land weg richting Duitsland. In de kustprovincies is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Komende nacht is het droog met minima tussen de 9 en de 12 graden. Zaterdagochtend begint het op de meeste plaatsen droog, maar vanuit het zuidwesten trekt uiteindelijk een regengebied over. 'S Ochtends gaat het hooguit om wat lichte regen met weinig wind. In de middag gaat het op veel plaatsen wat harder regenen en ontstaan enkele losse felle buien. De maxima liggen rond de 19 graden en de zon komt nauwelijks tevoorschijn. Zaterdagavond trekken ook nog gebieden met buiige regen over en in de nacht naar zondag kan het stevig doorwaaien. Dan, zondagochtend is het bewolkt met in de noordelijke helft kans op buien. In de middag trekken de meeste buien weg naar Duitsland en vanuit het zuidwesten breekt de zon door. In de noordelijke provincies blijft het langer bewolkt en wordt het niet veel warmer dan 17 tot 20 graden. En het weer na zondag, dat hoor je in uurtje 3.
0: Nou, belooft niet veel goeds dan.
1: Nee.

0: Ik ga morgen naar een festival.
1: Oh, nou, veel plezier. Help. Ik ben 2 dagen vrij. Ik kan lekker binnen blijven. Een keer zonder paraplu. Heerlijk. Waar ga je naartoe dan? Best Kept Secret.
0: Nee, Van Snelle.
1: Oh.
0: Die heeft zijn eigen festival.
1: Oh, waar dan?
0: Ja, in Buslo.
1: Buslo? Oké, okay, nou, veel succes daar.
0: Ja, dankjewel. Okay.
2: De Weekend Poll.
1: De Weekend Poll staat nog steeds open. De Weekend Poll van vrijdag 5 juni. 2 zomerse platen hebben we tegenover elkaar gezet. Ik denk van, nou, laat ik het maar proberen. Maar helaas, als ik even naar buiten kijk. Ja, het is wat frisjes buiten. Het waait wat stevig, maar dat maakt de pret niet drukken. Zet je speakers gewoon wat harder. Want je hebt 2 platen waaruit jij de keuze kunt maken. Welke plaat moeten wij over ruim een uur aan het draaien zijn? Wordt het plaatje 1 of plaatje 2? 1 van deze 2 moet het worden.

0: Weekend All.
1: Op plaatje 1 staat genoteerd Willy William en Trompetta. En op plaatje 2, mijn favorietje moet ik eerlijk zeggen, Justin Wellington en Small Jam en Aiko Aiko. Stemmen kan nog steeds tot aan de klok van 19:30. Dat kan via Instagram, Weekend 5 Slow Radio. Ga dan naar de stories, maak daar even die keuze. Of ga naar weekend5slowradio.nl, dat is onze website, vind je nog veel meer op. En dan scroll je even naar beneden, ook dan kom je de Weekend Poll tegen. En wat als je denkt van ja, het kan veel makkelijker. Inderdaad, het kan ook veel makkelijker. 013-505-6030, dat is het telefoonnummer van Flow Radio. Dat is een vaste lijn, Nick. Ja, dat klopt, maar kun je wel naartoe hebben. Plaatje 1 of plaatje 2, dat wil ik van je weten. Ja, maak wel de juiste keuze. Als je het eenmaal hebt doorgegeven, dan ga ik het ook noteren. En dan blijft het daarbij, hoor. Wat is Rens?
2: Nee, ik vind het gewoon grappig.
1: Okay. Jonas.

Ah, je moet hem niet te vaak draaien, dan blijft hij leuk natuurlijk. Mark Amber en Belong Together. En We Belong Together, sowieso ook na de klok van 7 uur. We gaan er dus uit met een plaatje zo voor het nieuws en de commercials. En daarna zijn we heel snel terug, gaan we als eerste plaat naar het jaar 2008. En het jaar 2008 zit ook in de titel verwerkt. Dus aan jou de vraag, welke is het? Weet je het antwoord? 013-505-6030. Dan kun je het even doorhebben. Zometeen na 7 uur zijn we bij je terug met onder andere Frank Hendricks en Thijs Flipsen. Blikken we even terug op het voetbalseizoen van Hilvaria.

0: Brands bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
1: 7 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
3: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
2: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
2: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is weer vrijdagavond.
6: Het is weer vrijdagavond.
5: Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Oh yeah. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio. Here we go.
7: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Het was Guru Jules zelf die een remix maakte van zijn eigen project. Guru Jules Project 2008 wel te verstaan. Daarvoor maakte hij gewoon Infinity. En deze remix die deed het eigenlijk net iets beter als zijn eigen Infinity. 27 weken genoteerd in de hitlijsten, dames en heren. Met als hoogste positie, wat denk je, Rens?
1: 3?
0: Nummer 1, dankjewel. Ja, wel. Nou ja, Rens heeft het wel vaker fout, dames en heren.
1: Ja.
0: Dat was ook bij zijn eerste antwoord bij de top-update. De tip in de top-update had hij ook gelijk fout. Dus hij heeft geen stroopwafeltje verdiend. Maar je hebt er al wel één op, volgens mij.
1: Ja, net.
0: Dat liggen nog wat kruimeltjes. Dus als je wilt, dan kan je die ook nog pakken. Een hele goede avond. Welkom. 6 minuten over de klok van 7 uur. Flow Radio. Weekend vibes nog tot aan de klok van 9. Op deze vrijdagavond 5 juni. Show 305. Exact 6 jaar op de zender. Want in 2020 op 5 juni starten wij ons programma. De allereerste uitzending om 6 uur. Met wat klamme handjes.
1: Ja.
0: Maar dat was na een uurtje ook alweer helemaal voorbij.
1: Ja, toen ging het weer lekker soepel.
0: Ja, sinds die tijd zit jij er ook bij, of niet? Je zit in de eerste uitzending. Ben je al langsgekomen, toch?
1: Ja, toen heb ik mijn nummer mogen promoten inderdaad.
0: Ja, wat
1: toen
0: was het ook alweer?
1: Ja, Please Text Me Back.
0: Oh ja, Please Text Me Back. Dat was het coronanummertje.
1: Ja.
0: En onze Kees die heeft toen gezegd van, is het niks voor jou? En toen zei Rens van, ja, ik denk het wel. En sindsdien is hij blijven plakken eigenlijk.
1: Meer ook omdat Kees gewoon gelijk weg kon. En,
0: die had er niet zo heel veel zin in. Ja, je ziet het wel, hè. Ondertussen het leukste programma van Flow Radio. Ja. En de beste start van je weekend. Dat is elke vrijdagavond vanaf 6 uur. We hebben toen straks de tip en de top update al gehad. We gaan zo meteen nog even praten met Frank Hendricks en Thijs Flipsen. Zij zijn van Hilvaria 19-1 en we gaan eens even terugblikken op dat afgelopen seizoen. Ja, het zit er alweer op, het voetbalseizoen. Er komen nog wat toernooitjes aan. Ik weet niet of hun daar mee gaan doen, maar in ieder geval, wat ik wel weet is dat ze volgens mij nog even door blijven trainen op woensdagavond. We gaan er direct alles over vragen en we willen alles weten van het afgelopen seizoen, want Thijs Flipsen is niet voor niks hier. Nee, hij is de aanvoerder van het team. En Wil Bruurs, die zou er ook bij zijn, maar helaas door familieomstandigheden kan die er niet bij zijn vanavond. Dus ik doe het met deze twee heren. Rens, wat denk jij? Heb jij al een keuze kunnen maken voor de weekendpoll of niet? Of zeg je van, nou, ik wil ze nog wel een keer horen?
1: Laat ze nog maar eens een keer horen.
0: Toch nog wel, ja? Ja. Oké, nou vooruit dan.
2: De weekendpoll.
0: Twee platen tegenover elkaar sinds gisteravond 7:30. Twee zomerse platen wel te verstaan. Ik ben net even buiten geweest, maar het is toch best frisjes nu.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik had expres een korte broek aangedaan, omdat ik wist dat het heel warm was in de studio. Maar als je nou naar buiten gaat, dan denk je van, ja, zover denk jij niet na.
1: Nee,
0: dat dacht ik al. twee zomerse platen, dus het kan nog wat heter worden op de radio rond 7:15. Maar dan moet je wel even jouw stem uitbrengen. Dat kan vandaag op deze twee platen.
2: Plaatje

Eindje 2, Aiko Aiko, Justin Wellington, een small jam. Jouw keuze kun je doorgeven via Instagram, Weekend Vibes, Flow Radio. Kijk dan even naar de stories. Maak daar je keuze tussen plaatje 1 of plaatje 2. Het kan ook via onze website weekendvibesflowradio.nl. Maar zoals iedereen zegt, kan het makkelijker? Jazeker. 013-505-6030. Dat is het appnummer van de studio. Komt in bij ons binnen en tellen we hem natuurlijk gewoon mee. App dan even door de fysieke tekst, plaatje 1 of plaatje 2. Doe het wel voor 7:30, want dan gaan we onze lijnen sluiten en alles bij elkaar optellen. Terug naar 1987, Paul Simon.

0: maakte die man toch lekkere muziek? Paul Simon, 1987 alweer in Graceland van het gelijknamige album natuurlijk. Vandaag in de studio twee heren die nauw verbonden zijn met Hilvaria 1901. Ik heb het over Frank Hendricks en Thijs Flipsen, de aanvoerder van het team. Heren, goedenavond, welkom in de studio.
1: Goedenavond.
0: Ja, Wil kon er helaas niet bij zijn door familieomstandigheden. Dat had hij wel heel graag gewild, want die vindt het altijd leuk om te kletsen over de 1901. Maar Frank, ik denk dat jij ook best wel wat weet over de 1901.
2: Zeker.
0: Begin van het seizoen zijn we ook al bij Wil geweest met een aantal spelers. Toen was het allemaal net opgestart. Het is nu voorbij. Is het echt voorbij ook of wordt er nog wel doorgetraind?
2: Er wordt inderdaad nog wel doorgetraind, inderdaad. Wil die organiseert altijd op donderdagavond in de maand juni in ieder geval nog gewoon een onderlinge wedstrijd. Mm-hmm. En degene die willen, die haken daarbij aan.
0: En, het is dus niet verplicht eigenlijk?
2: Het is niet verplicht, zeker. Nee, je hoeft je ook niet aan of af te melden, maar je kan wel gewoon lekker komen voetballen bij Hilvaria.
0: Is er wel animo voor? Is
2: het, zeker
0: is,
2: wel.
0: Komt, is
2: we
0: er dan
2: het,
0: een opkomst?
2: We hebben het gisteren voor het eerst inderdaad gedaan en we waren met 16 man geloof ik. Dus,
0: Zeker maar is dat dan alleen voor jullie team of mag iedereen aansluiten?
2: Dan mogen ook spelers aansluiten van de 17-1 en ook nog van de selectie als ze willen. Dus gisteren was er ook een hele leuke mix van spelers. Dus.
0: Ja, maakt het leuk natuurlijk, hè?
2: Zeker.
0: Maar het was wel nat gisteravond, heb ik het idee, of niet? Of viel het net tussen de buien door?
2: Nou, we vielen wel mee. We hadden na wel een buitje, maar het was verder gewoon...
0: Voetballers van Hilvaria zijn niet van suiker,
2: ook
0: toch?
2: Dat. Je moet onder alle omstandigheden kunnen presteren. Dus,
0: Het seizoen is voorbij, heren. Thijs, ik geef het aan jou, aanvoerder van het team. Heel het seizoen aanvoerder geweest, of niet?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb wel een deel uitgelegen door een blessure, helaas.
0: En wat had je?
3: Ik had een scheurtje in mijn enkelband, waardoor ik er even uit lag.
0: Ja. En wat is even dan?
3: Ik was best snel weer terug, maar volgens mij heb ik er in totaal 6 weken ongeveer uitgelegen, misschien wat minder.
0: Dat is toch best lang op 1 seizoen natuurlijk.
3: Ja, inderdaad. Ja, je mist wel helaas een paar belangrijke wedstrijden, dus dat is zonde. Maar uiteindelijk ben ik gelukkig weer goed teruggekomen, daar ben ik al blij mee.
0: Nou, het seizoen wel netjes afgesloten natuurlijk. Hoe is het seizoen gegaan voor jouw gevoel, Thijs? Want ik heb jou meegemaakt een paar keer bij de 1901 toen ik het boek aan het maken was. Heb je een paar keer ingevallen en zo. Toen ben je naar de 1901 zelf gegaan. Dat was weer een jaar later. Jij zit nu voor het tweede jaar volgens mij, hè?
3: Ja, nu voor het tweede jaar inderdaad.
0: Is dat ook meteen de laatste jaar of blijf je nog een jaar?
3: Nee, dit wordt mijn laatste jaar. Ik ga door naar de 123-1.
0: Ja.
3: Die wordt opnieuw gemaakt bij Hilvaria de eerste keer. Dus weer een nieuw avontuur.
0: Oké, daar gaan we het straks nog even over hebben. Jouw eerste jaar 1901, jouw tweede jaar 1901. Zit daar veel verschil in dan of niet? Behalve dan dat er wat andere trainers aan het roer staan?
3: Ja, er zit ook wel verschil natuurlijk. Toen ik het eerste jaar erin kwam, toen ging ik mee in de flow, ging kijken. En ook een ander niveau wat ik eerst speelde, wat hoger. En de tweede jaar was ik natuurlijk een van de ouderen. Dus dan ga je iets meer de leiding nemen. Mm-hmm. En ook zeker omdat ik toen aanvoerder was. Om zo anderen helpen om ook hetzelfde niveau te behalen.
0: Ja, wat vond je nou leuker zelf? Seizoen 1 of seizoen 2?
3: Nou, dat vind ik wel moeilijk om te zeggen. Ik vind het natuurlijk leuk en mooi om een aanvoerder te zijn van een team. Maar ik vond het andere seizoen ook heel leuk. Het was allebei een hele leuke groep met mensen om te voetballen. En daar gaat het uiteindelijk om.
0: Ja, zeker. Frank, kom ik even bij jou. Thijs zegt het net zelf. Ik heb er 6 weken uitgelegen. Hebben jullie te veel te maken gehad met blessures afgelopen seizoen?
2: Vooral in de eerste seizoen zelf. Dus voor de winterstop. Toen hebben we best veel blessures gehad. En Thijs was een van de velen, zou ik zeggen. En dat we Thijs 6 weken hebben gemist, dat merk ik dan wel meteen in het veld. Maar dat gold ook wel voor andere spelers.
0: Ja.
2: En na de winterstop was dat gelukkig een stuk minder. Dus toen hebben we wel ook de groep redelijk compleet kunnen houden. Weinig echte grote tegenvallers gehad. En dat kwam ook goed uit, want we hebben als 1901 ook veel moeten bijspringen bij de selectie. En we hebben ook op onze beurt ook wel spelers uit bijvoorbeeld de 17-1 of de 19-2 kunnen halen op momenten dat het nodig was. Dus,
0: ik wou net zeggen, want als je met blessures bent... zit, dan heb je natuurlijk ook mensen nodig. Omdat
2: zeker.
0: Je met minder spelers op het veld staat.
2: Ja, zeker.
0: Hoe schuif je dat allemaal? Zijn er wedstrijden verzet om de 17-1 mee te krijgen? Of hoe gaat dat dan in
2: zijn werking? Er zijn uiteindelijk niet zoveel wedstrijden verzet. We hebben wel op een gegeven moment een soort schema gemaakt van... En het zo geregeld dat de 19-1 en de 19-2 bijvoorbeeld in de thuiswedstrijden na elkaar speelden.
0: Ja.
2: Zodat je eigenlijk ook spelers door kan schuiven op een vrij makkelijke manier. En dat is eigenlijk gewoon prima gegaan. En het gaat er uiteindelijk om dat je gewoon goed weet te communiceren met de andere leiders van de diverse teams. En als het allemaal een beetje positief ingestelde mensen zijn, dan maken het seizoen moeiteloos rond eigenlijk.
0: Ja, nou zeg jij wel van, hè, we halen mensen van de 17-1, van de 17-2. Gaan die mensen gelijk door naar de eerste wedstrijd? Komen ze dan meteen bij jullie erin? Of zitten ze toch even een helftje op een bank om even wat bij te komen?
2: Nou, vaak spelers van de 17-1 bijvoorbeeld, hebben er een aantal meegedaan inderdaad. Die starten dan niet automatisch in de basis. Nee, dus we proberen wel altijd met de sterkst mogelijke opstelling sowieso te starten. Ja. En op het moment dat er dan een blessure is of er is echt inval nodig, zal ik zeggen, dan worden ze erin gezet. Maar ze krijgen sowieso altijd speeltijd. Er hoeft niemand bang te zijn dat die maar dat hij heel de wedstrijd voor niks op de bank zit.
0: Ja. Thijs, hebben jullie één competitie gespeeld over het hele jaar? Of hebben jullie twee of drie competities gespeeld?
3: Nee, we hebben er drie gespeeld. En het was ook wel te zien met de blessures, met verschillende posities waar we zijn geëindigd uiteindelijk.
0: En waar is dat?
3: Bijvoorbeeld de laatste, dat we het nog wel over man hadden. Dan zijn we gedeeltelijk tweede geworden uiteindelijk.
0: Ja.
3: En in het midden zaten we toen eigenlijk.
0: Oké, je zijn dus wel het hele seizoen in dezelfde pool gebleven eigenlijk.
3: Ja.
0: Ja, dezelfde klasse.
2: Zeker, we zijn heel het seizoen inderdaad in dezelfde klasse gebleven. De eerste klasse hebben we afgelopen jaar gespeeld. Eerste en tweede fase is dan voor de winterstop inderdaad. Daar hebben we ons ondanks die blessures toch goed in kunnen handhaven. Zijn we gewoon in de middenmoot geëindigd. En dan in de derde fase na de winterstop, toen hebben we het eigenlijk gewoon heel goed gedaan, vind ik zelf. En zijn we uiteindelijk inderdaad, wat Thijs zegt, gedeeld tweede geworden.
0: Ja, jij zegt, we hebben in de eerste klasse gespeeld voor een jeugdteam van Ilvaria. Is dat toch vrij hoog, vind ik, toch?
2: Ja, de afgelopen jaren zijn we best verwend geweest bij Ilvaria. Want teams voor ons hebben zelfs hoofdklasse gespeeld. We zagen wel aankomen dat dit seizoen niet haalbaar zou zijn. We hebben veel jongens, hadden we nu in het team, die eigenlijk de afgelopen jaren ook in de tweede en derde klasse hebben gespeeld. Dus eerste klasse leek ons wel te doen. En uiteindelijk is dat ook gewoon heel goed uitgepakt. En is ook duidelijk de klasse gebleken waar we in thuis horen.
0: Ja. En wat is dan het verschil dat je de eerste twee helften ergens middenin zweeft? En dat je dan het laatste gedeelte, de derde periode, zeg maar, dat je dan in één keer gedeelde tweede plaats eindigt? Komt dat ook weer door die blessures?
2: Nou, of? Dat heeft er ook wel mee te maken, denk ik inderdaad. En wat ook natuurlijk wel helpt is, je krijgt aan het begin van het seizoen een groep jongens bij elkaar die nog op elkaar ingespeeld moeten raken. Mm-hmm. Die uit verschillende teams komen. Hè. Sommigen kwamen uit de hoofdklasse zelfs. Een aantal kwamen uit de 19-2 of uit de 17-1 ook nog. Dus spelers die niet gewend zijn om wekelijks met elkaar samen te spelen. Nog niet. En als je dan een seizoen lang met elkaar samenspeelt en je krijgt natuurlijk de goede aanwijzingen van de coach, dan wordt het een geoliede machine.
0: Oké. Thijs moet heel hard lachen nu in één keer. Ging dat niet altijd even soepel, Thijs? Aanwijzingen van de coach?
3: Nou, jawel. De meeste waren het altijd wel goede aanwijzingen, maar ik vond het gewoon wel mooi hoe die het zei. En inderdaad, het was wel te zien dat het begin gewoon iedereen aan elkaar moest wennen. En hoe iedereen een bal wil is natuurlijk altijd verschillend. En je ziet hoe verder je raakt, hoe meer iedereen elkaar gaat begrijpen. En hoe iemand loopt en hoe je op elkaar gaat aanpassen.
0: Ja.
3: En dan zie je ook verschillend resultaat daarin.
2: Ja. Nou, en als coach moet je er ook achter komen inderdaad wat de kwaliteiten van je spelers zijn eigenlijk. En op welke plek in het veld ze het best tot hun recht komen. Dat is natuurlijk ook iets wat meespeelt.
0: Ja.
2: Dus dat is een puzzel die Wille en ik samen hebben gelegd. En wat ook wel uiteindelijk goed is gekomen.
0: Ik wou net zeggen, die puzzel is uiteindelijk goed gelegd in de derde periode, zeg maar.
2: Ja, dat denk ik.
0: Als je toch een gedeelde tweede plaats bent. Met wie zijn jullie geëindigd op de tweede plaats?
2: Met FC Engelen was dat.
0: Oh, dat is ook nog een vrij sterk team volgens mij, toch?
2: Zeker, die zijn ook wel gewend om een beetje op niveau te spelen inderdaad.
0: Ja, dus, ja. Was het in deze klasse ook zo dat de eerste weer promoveert dan naar een andere klasse, of niet?
2: Ja, dat klopt. In de eerste en de tweede fase is het inderdaad zo geweest dat degene die bovenaan eindigde, die ging inderdaad naar een hogere klasse. Inderdaad. Ja. Ja.
0: Stel dat dat gebeurd was, hè? Jullie waren op de eerste plaats geëindigd. Hadden jullie dat dan ook gedaan? Had je dat aangekund met het team?
2: Nou ja, gedaan sowieso. En dan hadden we wel gezien hoe het was afgelopen inderdaad. En het is natuurlijk sowieso als coach en denk ook als speler wel leuk om gewoon het maximale eruit te proberen te halen met z'n allen. Dus als je dat behaalt en je verdient die overgang naar een hogere klasse, ja, dan moet je die ook met twee handen aangrijpen. En dan moet je ervan uitgaan dat je niet iedere wedstrijd makkelijk zal winnen natuurlijk. Maar dan doe je in ieder geval alles eraan om het maximaal eruit te halen.
0: Ja, Thijs, jij zei net zelf, ik ga door naar de onder 23. Dat is een nieuw team dat opgezet gaat worden. Hè? Omdat ook het tweede elftal van de zondag een beetje uit elkaar is gevallen.
3: Inderdaad.
0: Wat gaan jullie doen? Gaan jullie op zaterdag, gaan jullie op zondag voetballen? Wat is de bedoeling van de onder 23 straks?
3: Ja, wij gaan nu eigenlijk naar de zaterdag toe. In principe verandert voor mij dan de tijd niet echt. Want als het goed is halen ze die gewoon naar rond de 3 uur weer.
0: Ja.
3: En dan moeten dus wel de spelers die van het tweede komen wel weer terug naar het zaterdag toe.
0: Ja.
3: Maar voor de rest gaan we kijken wat er gaat gebeuren volgend jaar.
0: Nou, dat zal toch wel goed komen?
3: Ja, zeker.
0: Kun je al wat namen vertellen van mensen die in het team komen te zitten?
3: Ik denk dat dat wel mag.
2: Zeker.
3: Vanuit ons team zijn er sowieso al een paar die doorgaan. Zit ik bij, zit Jip bij. En er zit Tigo bij, Mark, Tijn. Er zijn er genoeg om op te noemen. Maar ook van het tweede zijn er een Bart, Sen, Jurre, Teun. Ja, zijn er genoeg.
0: Ja, ja. Dat zijn eigenlijk de ervaren rotten die eigenlijk ook vrij hoog hebben gevoetbald. Hè? Dus ik denk dat dat toch wel weer samenkomt nu op dit moment.
2: Zeker. Dus we hebben best een goede generatie inderdaad. Wat overblijft van het huidige tweede inderdaad. Er zitten echt wel goede voetballers bij. En ook de jongens die nu vanuit de 19-1 aangesluiten bij de onder 23. Dat zijn echt wel echt goede voetballers. Dus het is ook gewoon een goede generatie die je moet koesteren. Dus daar moet je ook gewoon voor zorgen dat er een goede begeleiding op komt. En dat ze 2 keer in de week kunnen trainen. En dat je er ook weer iets mee neer kan zetten.
0: Ja, ik zag dat er een vacature open stond voor trainer van de onder 23. Weet jij of die ondertussen is vervuld of kunnen mensen nog reageren?
2: Er kunnen zeker mensen nog op reageren. Ik heb begrepen dat die nog niet vervuld is. Vandaar dat die ook op de website is komen te staan. Er is wel met een aantal mensen gesproken, heb ik begrepen. Mensen die ook gewoon aan Hilvaria verbonden zijn. Maar die daar niet op in zijn gegaan. En daarom zoeken ze nu wat breder ook.
0: Oké. Het seizoen is voorbij, heren. Er komen ook geen toernoois meer aan, neem ik aan. 19-1 doet niet aan toernoois natuurlijk, Thijs.
3: Nee.
0: Nee, niet zoveel zin in. Hè? Lekker werken gewoon op zaterdag natuurlijk.
3: Ja,
0: ook.
3: Ja, ook.
0: Ik ga even naar jou kijken, Frank. Wat ga jij doen? Ga jij door met de 19-1? Ga je stoppen? Want ik begreep van Wil dat hij in het begin van het seizoen heeft gezegd van ik ga stoppen. Of heeft hij toch zichzelf bedacht?
2: Wil kan niet stoppen.
0: Hij gaat door.
2: Ja, Wil kan niet stoppen. Wil is te veel voetballiefhebber en te fanatiek om te stoppen met trainen of voetbal sowieso. Dus Wil heeft besloten om nog een jaar de 19-1 te blijven doen.
0: Met jou dan, denk ik?
2: Nee, niet met mij.
0: Oh.
2: Nee, hij gaat dat komend jaar doen met Jaap Hoogveld.
0: Oké.
2: En wat ik ga doen, ik heb aangegeven van ik ben ook heel variaan in hart en nieren. Ik wil graag iets voor de club blijven doen. Hoe dat er precies komt uit te zien, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar misschien iets ook bij de onder 23. Maar niet als hoofdcoach.
0: Ik wou net zeggen, er staat nog een vacature over.
2: Niet als hoofdcoach, want mijn eigen zoon die gaat elders voetballen. En, ik heb
0: besloten, waarom dat dan?
2: Ja. Vraag het hem.
0: Nou ja, geef zijn nummer maar, dan bellen we hem even.
2: Maar daarom heb ik besloten om wel iets in de trainingen te willen blijven doen. Maar niet meer op zaterdag iedere keer met die jongens mee. Dus,
0: de onder 23, is dat ook een klein beetje om nog een beetje toezicht te houden op de jongens die je altijd getraind hebt?
2: Nee, daar is het eigenlijk toch niet voor opgezet. Het is wel een bewuste keuze vanuit Hilvaria geweest. Omdat we de afgelopen jaren wel hebben gezien dat spelers die vanuit de jeugd naar de senioren gingen, eigenlijk ook om uiteenlopende reden dat die stap ten eerste best groot is.
0: Ja. Hè,
2: van de jeugd naar de senioren. En dat we ook hebben gezien, als jongens niet in de selectie komen, dat ze eigenlijk ook snel afhaken. En we willen natuurlijk zoveel mogelijk de jeugd ook gewoon behouden voor Hilvaria. En daarom is deze tussenoplossing eigenlijk kozen, want het is gewoon, ja, kijk, als je vanuit de jeugd in de selectie komt, is het allemaal prima geregeld. Heb je trainer en begeleiding en train je 2 keer in de week en is het allemaal prima geregeld. Maar als je in de lagere elftal komt, dan ben je meer als team eigenlijk op jezelf aangewezen.
0: Ja.
2: En we hebben gezien dat er gewoon veel jongens stopten de afgelopen jaren. Dus nu hebben we besloten de onder 23 te doen, zodat er gewoon nog een stukje begeleiding ook is. Training inderdaad. En zeker omdat je een goede groep hebt waar je nog jaren mee vooruit kan, moet je daar gewoon het beste van zien te maken.
0: Ja, ik ga nog één ding aan jullie vragen. Dat is om het seizoen van dit jaar, van Hilvaria 1901, in één woord te omschrijven. Wie mag ik als eerste het woord geven?
2: Ja, het was een prachtig seizoen. Ik heb er weer van genoten.
0: Oké, het zijn iets meer woorden, maar goed. Ik ga akkoord. Thijs?
3: Ja, één woord zou ik het ook niet zo snel kunnen vatten. Maar ik zou het sowieso... Gezelligheid vind ik sowieso heel belangrijk. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Ik zou zeggen gezelligheid in één woord als het dan moet.
0: Nou, hartstikke goed. Heren, dankjewel. Frank, veel succes bij datgene wat je gaat doen in de onder 23. Jij gaat in de onder 23 spelen. Ik hoop dat je heel veel speelminuten krijgt, Thijs.
3: Ik hoop het ook.
0: Ik denk het wel, want als ik jou af en toe zie voetballen, hoe dat jij tekeer gaat op het veld, dat is een beest, jongen. Echt waar, die ramp van voor en achter over dat veld, dat is niet normaal. Heren, dankjewel. Fijn weekend. En ik kom sowieso nog een keer foto's maken bij de onder 23. Gegarandeerd. Okay. Dus ik zal jullie vast nog wel een keer voor de lens pakken.
2: Altijd welkom.
0: Yes, heren, dankjewel. Fijn weekend.
3: Bedankt.
4: Radio zal nooit meer hetzelfde klinken. Tot 9 uur. Weekend 5 op Flow Radio.

0: Chappelle Roan, plaatje uit 2025, bijna twee jaar geleden alweer, want ze kwam ergens vroeg uit geloof ik. Pink Pony Club nu op Flow Radio en het is 19:30 geweest al, dus ik moet het gauw even gaan doen jongens. Even die lijnen sluiten. Dat kan nog 5 seconden. 3, 2, 1. Tot zover, dankjewel. Rens.
1: Ja.
0: Wat zou jij gekozen hebben?
1: Ik heb gekozen voor plaatje 1.
0: Plaatje 1?
1: Ja.
0: Oeh, ja, ik ben toch echt van plaatje 2?
1: Jawel.
0: Ja, dat is mijn favoriet.
1: Ja, ik vind die te irritant.
0: Nou, goed. Tot zover, Rens Schapenom voor vandaag. Hoezo irritant? Waarom irritant?
1: Ja, nee, ja. Ik vind het gewoon irritant.
0: Ja, ik vind die klote trompet irritant van Willy William.
1: Ja, dat kan.
0: Nee. We gaan straks kijken wie dat de winnaar is. Over een kleine 10 minuten maken we hier de winnaar bekend natuurlijk. Maar we gaan eerst nog even nieuwe muziek draaien. Het is muziek die vandaag is uitgekomen in de tipperaden. Het is de nieuwe single van Alex Warren. En die plaat hier.

Joyce. Origineel en uniek. Origineel en uniek. Afgewisseld met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: Banks, 2026 en Button hier op Flow Radio. Rens, ben jij er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Oké, goed. Tot merkelijk nieuws, dames en heren. Ik heb het weer bij elkaar gesprokkeld. Rens, hoe denk jij over het naakt zijn?
1: Dat is toch een vraag.
0: Okay,
1: over het naakt zijn. Jij in de douche?
0: Ja. Niet echt waar? Ja. Oh, ik hou altijd mijn kleren aan.
1: Ik ga niet naar de zwembroek.
0: En hoe denk jij over naakt slakken? Ik vind dat van de vieze, vuile, glibberige beesten.
1: Ja, ik stap er altijd op.
0: Ja, dan heb je zo'n plasje water, blijft dan over, hè, weet je wel.
1: Is niet veel soeps meer, nee.
0: Nou, een groep naaktslakken heeft afgelopen woensdag een aantal attracties in het Hengeloze pretpark De Waarbeek platgelegd.
1: Oh jee.
0: Dat maakte het attractiepark zelf bekend op hun social media. De storing zorgde ervoor dat 5 attracties tijdelijk gesloten moesten worden, waaronder een familieachtbaan en een theekopjesattractie.
1: Want?
0: De stroomstoring werd veroorzaakt door een stel slakken dat in een elektriciteitskas was gekropen. Vervolgens veroorzaakte de weekdieren daar een kortsluiting. Ja. Deze is hoogwaarschijnlijk veroorzaakt door het slijmspoor dat de naaktslakken achterlieten. Het park meldt wel dat de diertjes het voorval hebben overleefd, dat de slakken in veiligheid zijn gebracht. Dus dat is dan wel een positief. De technische dienst die was er snel bij om de veroorzaakte schade te herstellen. En volgens insiders kregen alle bezoekers die op dat moment in het park aanwezig waren een vrijkaartje ter compensatie van deze storing. Ja, kun je eigenlijk ook niks aan doen, hè, als park.
1: Nee, maar nou, het verbaast me nog dat die slakken niet zijn geëlektriciteerd.
0: Nee, ja, inderdaad zeg. Dan zijn ze wel een stuk sneller.
1: Want het is niet dat zij een slijmspoor stoppen. Nee. Dus als een slijmspoor een kortsluiting veroorzaakt, ja, dan...
0: Ja, dat klopt helemaal. Je hebt helemaal gelijk. Hé, hey, luister, ik heb nog iets anders. En dat is wel luguber, jongens.
1: Ach, god.
0: Het is wel heel bizar, dit. Een 60-jarige medewerker van een begraafplaats in Den Haag is eind vorige maand aangehouden op verdenking van het stelen van spullen uit graven.
1: Oh.
0: Hij zou onder meer sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen om die te verhandelen. De persoon in kwestie zit momenteel nog steeds in voorarrest. De verdachte werkt op begraafplaats Kerkhoflaan. Dat is wel een hele eigenaardige naam. Ja. In de Haagse Archipelbuurt. De voorwerpen, waaronder gouden sieraden en vullingen, zou hij hebben verkocht aan een goudhandelaar. Dat bleek uit het opkopersregister, waarin handelaren verplicht tweedehands goederen moeten registreren. Het college van burgemeesters en wethouders van Den Haag heeft in een reacties laten weten geschrokken te zijn van deze diefstallen.
1: Ja, dat zou ik ook wel...
0: Ja. Ja, zou je schrikken als je in de gemeente, tenminste als burgemeester of wethouder, of in ieder geval als je in de raad zit? Ja. Nou, ze laat weten dat deze verdenking afschuwelijk moet zijn voor de nabestaanden van de overledenen die op deze begraafplaats zijn begraven. Ze kunnen zich ook voorstellen dat deze zaak een behoorlijke impact heeft op andere inwoners en medewerkers van de gemeente in Den Haag. De verdachte werd op 29 mei voorgeleid aan de rechtercommissaris. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. De man zal binnenkort worden vrijgelaten, zodat hij de uitkomsten van dat onderzoek in vrijheid kan afwachten.
1: Heel bijzonder.
0: Nou, zo, dat dus, inderdaad. Even wat vrolijkers. Deze plaat van 2016. Ik heb het over Birdie. Dit is Keeping Your Head Up.

0: Ja, ik zeg al even wat vrolijk als Birdie en Keeping Your Head Up. 19 uur 47 geworden, dames en heren.
1: Opgepast, we gaan starten.
0: Inderdaad.
2: De Weekendpool.
0: De Weekendpool, het is zover. De uitslag, we gaan het bekendmaken. Is daar een winnaar of moeten we terugkijken naar gisteravond 9 uur? Nou, we hebben duidelijk een winnaar. Echt, dat is niet normaal. Er is op één plaats zoveel gestemd. Makes me pissed off. Nou ja, goed. De winnaar van vandaag. Ik ga het nog niet zeggen. Dit waren de plaatjes voor vandaag.

0: Weekend Poll.
1: Inderdaad, de Weekend Poll. Welke is het geworden? Ja, ik kan het ook niet anders zeggen. Het is nummer 1 geworden. Trompetta, Willy William. 84% van onze stemmers heeft voor deze plaat gekozen. En dat betekent dat die andere 16% aanstaande woensdag moet gaan luisteren naar Door de Week. Want dan wordt Justin Wellington en Small Jam gedraaid tussen 7 en 8 uur met Aiko. Aiko, ook ik zal de radio uitzetten. Een goed hart, dat kan ik je wel zeggen. Nou ja, goed. Er is maar nog één ding te draaien. En dat is de winnaar van vandaag, Willy William en Trompetta.

0: Ja, ik denk dat je hem volgende week ook best wel vaak gaat horen hier op het groene gras van Vrijthof hier in Hilvarenbeek. Want je weet wat er staat te gebeuren volgende week erin.
1: Ja, de kermis.
0: Ja, de kermis inderdaad. Komt hij aan hoor. Hoppatee. Waar ga je allemaal in, denk je? Wat komt er eigenlijk überhaupt allemaal? Want staat dat er zo laat in de heel verboden?
2: Nou ja, we hebben natuurlijk gewoon... er staan al wagens, hè, bij de...
0: Is dat zo, ja?
2: Ja, zeker.
0: Oh,
2: zeker.
0: Maar de transformatorhuisjes, die staan er nog niet vandaag.
2: Nee, ja, die komen altijd op de donderdag ervoor, meestal.
0: Voor de zaterdag. Ja.
2: Dus,
0: Nee, toch. Zo laat pas. Nee, volgens mij staan ze er woensdag. Dinsdag of woensdag al. Woensdag. Ik wou net zeggen, want volgens mij mogen ze vanaf donderdagochtend erop.
2: Ja, dus nou ja, je hebt natuurlijk gewoon de gebruikelijke dingen die er staan. En je hebt grijpautomaten, pink date, suikerspin, fotoschietsalon, bussensport, trampoline, pusher. Daar gaat altijd heel veel geld in om.
0: Ja.
2: De Miami trip, dat is, hoe heet dat? Dat is die bank die heen en weer gaat.
0: Ja, zeg maar. Met z'n allen naar links en naar rechts en naar links.
2: Ja. Je hebt de familie achtbaan, die is wel nieuw, de familie achtbaan.
0: Oh, ik ben benieuwd. Nou, weet je wie er ook zijn?
2: Wat?
0: Nou,
3: attention!
0: Attention! Ja, en ik kan je zeggen, ja, ons Jurgen gaat volgende week even de kermis op. En dat zal zijn het laatste uur, want uurtje 2 hebben we het weer over voetbal in onze show.
2: Er staan wel nieuwe attracties.
0: Ik ben benieuwd.

0: alweer even geleden, deze Vanilla Ice en Ice Ice Baby. Ja, 4 minuten voor 8 uur geworden. En er zijn hier ondertussen wat mensen binnengekomen. Ze weten dat ik daar eigenlijk een gruwelijke hekel aan heb. Maar ja, goed, we laten maar weer even over ons heen komen. Zo meteen na de klok van 8 uur, dan zijn we weer gewoon bij je terug. Beginnen we met een plaatje van Neo uit 2008. En dat is Closer. Maar we hebben nog één ding te doen. En dat is nog één plaat draaien in dit uur. En dan gaan we maar weer zien hoe dat de derde uur loopt. Wist jij hier ook van Rens Schapendonk, of niet?
1: Nee, ik wist hier niet van.
0: Gewoon eens zeggen. Je zit mij zo aan te kijken.
1: Nee.
0: Even kijken. Ja, we gaan naar dit jaar nog een keer een plaatje van Vincent Visser. Toch een van mijn favorietjes ook. Ja, ik heb voor Jurgen heb ik trouwens volgende week ook nog iets. Maar daar ga ik het dadelijk wel even over hebben, Jurgen. Ik laat je nog even dicht staan, want anders dan haal ik het niet dadelijk. Nee, we gaan deze draaien, dames en heren. Daar gaan we mee afsluiten. Ik heb het natuurlijk over Vincent Visser. De commercials en het nieuws komen eraan. Ik zou zeggen, blijf kijken, blijf luisteren. Tot zo.
2: Jij was 21 in een grote stad. Niet gewerkt, je kreeg je geld van pas.

0: DecoKe van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
3: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
2: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
4: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
2: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
5: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Lekker plaatje 2008, Neo en Closer. Ja, ik zei het net. Goed, 6 minuten over de klok van 8 uur. Een hele goede avond. Welkom op deze vrijdag 5 juni 2026. 6 jaar geleden om 6 uur exact starten we met de nieuwe show Weekend Vibes hier op Flow Radio. En we zitten vandaag, ja, is ook wel toepasselijk, uitzending 305. Dus 5 juni, 305, dat allemaal vandaag. Er zijn nog veel meer mensen in de studio, want onze Jurgen is ook naar de studio gelokt, zei je net.
1: Dat klopt. Ik werd van de week gesommeerd om hier toch zeker om 8 uur te zijn.
0: Oh, Jezus Christus zeg. Nou ja, goed. Dus, ja, jij kwam binnenstappen en ja, we hadden niks meer afgesproken. Dus ik had alweer zo'n klein...
1: Nee, dat klopt. Dus inderdaad.
0: Ja, ik had alweer...
1: We doen niet echt uitgebreid natuurlijk.
0: Nee, hebben we net gedaan. Zesde verjaardag,
1: zeg maar.
0: Ja. We hebben net de 300ste gevierd, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, moeten we nou weer gaan uiteten dan?
1: Nou ja, er ligt nog een doos bitterballen.
0: Oh, ja. Ja, ik wou net zeggen, je hebt ze zo warm natuurlijk.
1: Ja, daarom, hervrijheid aan. En we zijn
0: maar 1 doos bitterballen, of ligt er nog meer
1: nou, ik weet niet, dat lag volgens mij nog wel iets meer.
0: Ja, ijsjes volgens mij van vorige week.
1: Ja, nou ja, goed, dan pak ik een bitterbal en een ijskoop.
0: Ja, nou ja, oké.
1: Okay. Kan ook nog natuurlijk.
0: Ja, ja, ondertussen door de week in de studio, Dennis en Ingrid met z'n tweeën.
2: Klopt.
3: Yes.
0: Ja. En ze weten dat ik hier een hekel aan heb.
4: Ja, dat weet hij daarom ik ook.
2: Ik altijd leuk vind
0: ja,
2: om,
0: dat
2: jij,
0: weet
2: om jou
0: ik.
2: Te verrassen. Maar en mijn verrassingen zijn altijd
0: ik
2: leuk,
0: zat, ja, echt waar. Nee, dit was een smerig onderwerp. Ik zat vanmiddag op de wc. Ik zat te poepen. Ik zat eraan te denken. Ik denk van, komen ze nou naar binnen of niet? Ik denk, nou, je zult zien dat ze wel komen. Ik denk, nou ja, ik ga ervan uit dat ze niet komen. Ja, bam, 8 uur, bab, staat hier weer binnen. Nou ja, goed. Ja, zeg het maar dan.
2: Ja, wij willen jullie feliciteren met jullie 6 jaar.
0: Ja, we hadden iets gehad. Hè,
2: 6 jaar Weekend Vibes op 6.
0: Ja, gaan we nu uitpakken. Ja, want ik had gezegd, dan doen we dat tijdens
2: uitzending. Doe eerst even één. Doe eerst jij maar.
1: Oh, oké.
0: Okay. Moet ik eerst?
2: Ja,
0: nou, het is wel persoonlijk volgens mij, want hier staat een N op. Dus,
2: ja, het is heel persoonlijk.
0: Oh, het is heel persoonlijk. Oké, nou goed. Ik ga even... Jij bent stiekem al aan het losmaken natuurlijk, of niet?
4: Nee,
0: toch niet. Waarom moet ik altijd als eerste?
2: Ik heb een goede papiertje gedaan.
0: Wat?
2: Ik hoop wel dat ik de goede in het goede papiertje heb gedaan. Ja?
0: Ik zie mijn naam staan in ieder geval. Even kijken hoor. Dat is wel ML, large M. Ik hoop dat ik... Ja, hier kan ik wel in.
2: Ja, daar kan je wel in.
0: Music sounds better with Nick. Kijk eens. Nou, dat
1: was
0: een
1: cool
0: beeldje van de mensen thuis. Superleuk. Ja, nou, nou dat waren onze nieuwe werkshirts, jongens.
4: Ja. Ja. Elke vrijdag standaard aan.
0: Ja, de zweepplekken zijn daar nog niet zo heel goed in te zien. Dus dat kan wel, ja. Nou mogen jullie.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd wat jullie hebben.
2: Ja, nou,
1: Mens?
0: Ik ben echt benieuwd wat jullie hebben. Met Jurgen. Krijg jij nu.
4: Nee. Kijk, XL.
0: XL, hoppatee. Past dat?
4: Weather sounds better with Rens.
0: Het is ook nog. Oké. Okay.
4: Ja, leuk, heel leuk.
0: En
4: dankjewel.
0: Nou moet daar iets voor vormgeving zijn, of niet? Wat is dat?
4: Roulette
0: sounds better with Jurgen. Ja, die is leuk, dankjewel.
1: Oh, nou, dit is echt superleuk. Ja, dit is echt super.
4: Dankjewel.
1: Dit is echt hartstikke leuk.
2: Ook namens, moet ik ze even opnoemen nog, Joren.
0: Die zag ik dus straks nog lopen. Ik denk, oh, die loopt de andere kant van Beka. En, dus ik denk van, nou, die komen niet.
2: Nee, die kon niet.
0: Nee,
2: die,
0: ja, nee,
4: zo, die zat net op het terras.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Dan wilde die niet.
4: Dan gaan we nu halen.
2: Namens Bjorn, Amy, Kees, Hubert, Dennis en ik.
4: Ja.
0: Oké, okay, nou ja, goed, dankjewel.
1: Ja, dankjewel. Heel erg bedankt. Echt superleuk.
0: Ja, nou, dat wordt ons werk nu dan, hè?
1: Ja.
0: Dus dat doen we volgende week aan, Jurgen.
1: Ja. Dan moet ik
0: het niet vergeten. Ja. Ik denk dat ik hem hier laat liggen. Dan weet ik zeker dat hij hier aanwezig is.
4: Ja.
2: Maar dat mag ook.
0: Nou goed, superleuk, dankjewel.
2: Ja,
0: ik heb niks bij, alleen stroopwafels. Dus als je stroopwafel wil, of pak een ijsje. Zullen we die bitterballen gewoon even warm maken?
1: Zullen we die bitterballen gewoon... We doen gewoon de bitterballen in de
0: Iedere bitterbal, huppatee. We doen net op het feest, dus dat doen we. Hé, we gaan naar muziek. Het derde uur Weekend Vibes, het is weer begonnen. Leuk dat iedereen kijkt, leuk dat iedereen luistert. Wij gaan naar John Newman, een plaatje van 3 weken geleden. Dit is Merry Go.

Het werk is gedaan. En je hoeft je baas twee dagen niet te zien. Even bijkomen van die zware werkweek. Dat doe je met Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Leuke zinger van Alok en Clementine Douglas 2024 en Buddy Talk.
1: De geschiedenisfeitjes.
0: We gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in de jaren voor 2026 op deze 5 juni. In ieder geval nog 209 dagen tot het einde van het jaar 2026. Dat betekent nog 204 dagen voordat het kerstmis is en ons duizendste uur eraan komt. Ja, we hebben weer iets om naar af te tellen, dames en heren.
2: Ja.
0: En tussendoor hebben we nog de summer vibes, tussendoor hebben we nog de foute vibes en we hebben nog een afwas vibes. Als het goed
2: van
0: is.
2: Alles.
0: Ja, van alles. We gaan naar 1964. Dan geven de Beatles het eerste van twee concerten in het Noord-Hollandse Blokker. En volgens mij was dat een behoorlijke puinhoop op een gegeven moment.
2: Zo.
0: Mensen werden helemaal chaotisch. Stormden helemaal op het podium op, volgens mij.
2: Oh, ik wist niet eens dat ze naar Nederland zijn gekomen.
0: Oh, jawel hoor.
2: En dan helemaal naar zo'n klein plaatje Blokker.
0: Ja.
2: Oké, okay, nou ja.
0: Nou, het was puinhoop. Het was chaos.
2: Nou, dat
0: die mannen waren zo bekend, joh. Dat weet je niet
2: ja,
0: weten.
2: Tuurlijk, ja.
0: Dat was volgens mij was het ergens in een... Ja, voor mij leek het op een industriehal waar het gewoon binnen was. Zo'n overdekte... Ja, gewoon zo'n hal, zo'n gymzaal of zo leek het wel.
2: Oh mijn god.
0: We gaan naar 1968. Op 5 juni wordt Robert F. Kennedy neergeschoten in het Ambassador Hotel in Los Angeles door Shiran Shiran. Hij overlijdt de volgende dag. Shiran Shiran vermeldde in zijn dagboek de datum dat de politicus neergeschoten zou worden door hem. Achteraf verklaarde hij dat hij onder hypnose was geweest.
2: Ja,
0: ja, ja, ja, ja. We gaan naar 1975, toen was Nick 1 jaar. Bijna 1 jaar. Dan heropent Egypte het Suezkanaal, dat sinds de Arabisch-Israëlische oorlog van 1967 was gesloten. Dat is ook vrij lang dan, 8 jaar.
2: Weet je nog wat er met het Suezkanaal is gebeurd? Die boot die dwarslag.
0: Oh, nou ja, dat er niemand door kon. Dat was ook iets.
2: Heeft
0: dat
2: uiteindelijk een Nederlands bedrijf op moeten lossen, hè?
0: Ja, dat klopt. Nou, die zijn met heel groot gevaar die kant ingegaan.
2: Ja,
0: daar heb je helemaal gelijk in. Ik was dat weer helemaal vergeten, ja. We gaan naar 1989 en dan stopt 1 man tijdens de studentenopstand in Peking voor het oog van de camera's een hele kolonne tanks. Oh, dat weet ik nog wel.
2: Ja, ja.
0: Die ging daar staan en die tank die stopt. Ik denk, die rijdt er overheen.
2: Ja.
0: Rijdt er dwars overheen. Eén manneke minder, dat maakt niet uit. Maar hij stopte. Zou die daarvoor opdracht hebben gekregen, denk ik, in die tank?
2: Ik weet het niet.
0: Ja, dat moet toch wel?
2: Ja, dat moet
0: wel. Wil je toch niet op je geweten hebben voor de staatstelevisie dat je daar over iemand heen gaat rijden?
2: Ja,
0: kan gewoon niet.
2: Ja.
0: We gaan naar 1995. Gastland Zweden verliest in de openingswedstrijd van het tweede WK voetbal voor vrouwen met 1-0 van Brazilië. En in 2016... Even kijken hoor. Zweedse namen, hè? Ben ik altijd zo moeilijk in. Maar dit lijkt wel Nederlands, joh.
2: Ja.
0: In 2016 wordt de Zweedse Maria Elisabeth Hasselblad...
2: Ja.
0: Die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse onderduikers hielp door paus Franciscus heilig verklaard.
2: Oh.
0: Wat is dan? Krijg je zo'n kruisje op je hoofd? Of wat gebeurt er dan precies eigenlijk?
2: Ja, ja, heilig. Ja, dat is gewoon eigenlijk een titel. Die wordt toegekend wel aan alleen overleden personen.
0: Oh.
2: Die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd. Want die Maria, dat was ook een katholieke kloosterzuster. Dus die paste daar
0: in. Oh, die paste daar goed in. Ja, nee. Ja. En een kruisje dan, denk ik.
2: Ja, ja.
0: Bedankt voor die bloemen. Oh nee, dat is voor... dat is Nederlands natuurlijk. En we gaan naar 2020. Ja. Dat was een rampjaar, jongens. Echt waar. Dan start bij Flow Radio exact om 6 uur een nieuwe wekelijks 3 uur durende live show genaamd Weekend Vibes.
2: Ik dacht al, ik kan hem niet vinden in mijn lijst.
0: Nee, ik denk dat hij gaat zoeken. Ja. Die kan, ja, inderdaad. Nee, die kun je niet vinden, nee. Die kunnen we er toch handmatig bij zetten, of niet?
2: Ja, maar dan moet de Wikipedia het goedkeuren.
0: Oh, ja, maar die keuren dat toch wel goed, joh. Oh, het zou wel een stunt zijn.
2: Ja, het zou wel stunt zijn. Maar ja.
0: Kunt wel eens proberen. We gaan naar 2022, 5 juni. Dan zijn er 49 doden bij een explosie en diverse chemische branden bij de Nederlands-Bengaalse joint venture in Bangladesh. Het is vandaag ook de dag. Ah, shit. Ik zie net dat we hier helemaal niet hadden hoeven zijn.
2: De dag van de vrije dag?
0: Nee. Het is Wereldmilieudag.
2: Ja.
0: Het is de dag tegen illegale visvangst. Ja. Het is vandaag de dag van de donut.
2: Ja, lekker.
0: Lekker, ja. Ik had er nog aan gedacht, maar ik denk... Nou, ik heb al zoveel op vandaag, ik ga ze niet halen. Sorry, ik zal nog wel een keer goed maken. Nee, het is vandaag spijbeldag voor volwassenen.
2: Oh!
0: We hadden eigenlijk gewoon lekker thuis kunnen blijven.
2: Ik ben vandaag niet naar afstuderen gegaan, dus dat kwam
0: goed uit. Oh, jij hebt gespijbeld, jongeman.
2: Ja, nee, alleen omdat mijn afstudeerpartner er ook niet was.
0: Oké. Nou ja, bij deze dan. Goedgekeurd. We gaan naar nieuwe muziek. We draaiden hem vorige week al na onze show om 9 uur. We starten er de non-stop mee. Hij draait al een weekje op Flow Radio. En hij lijkt verdomd veel op die andere plaat van David Guetta. Maar dan met Jennifer Lopez. Ik heb het over Bebe Rexha. Dit is Sad Girls op Flow Radio. Hij is wel lekker hoor. Zet hem een tandje aan.

0: Ja, toch weer zomerse geluiden op de radio. Flow Radio, weekend 5 tot aan de klok van 9 uur. De nieuwe single van Bebe Rexha en David Guetta. En je moet toch eerlijk zijn? Is het ook precies hetzelfde eigenlijk?
1: Ja.
0: Ja, nou, dat bedoel ik. Ja, maakt mij ook niet uit eigenlijk. Goed. Hey, we gaan gauw door. Zometeen op naar die weekendroulette. Nu eerst de weekend.

0: Rechtstreeks vanaf de antenne van Uithulvarenbeek. Het allerleukste programma van Flow Radio.
1: Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: In 2006... Zo! Goeienacht, zeg. Een bitterballetje op. In 2012 werd deze plaat al gemaakt. Die brak toen helemaal niet door. En nu, een paar weken geleden, staat hij daar in één keer in die top 40. Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and the Beat. Het is er weer tijd voor, jongens. We gaan weer eens even lekker aan dat ratje draaien hier. Die weekendroulette. Nou, je weet ongeveer wel hoe dat het werkt, hè, tegenwoordig. Maar ik zal het toch nog even kort uitleggen. We hebben een weekendroulette voor ons. Ik moet even de kaartje weghalen, Rens. Want dan zien de mensen het niet op de webcam.
1: Yes.
0: We hebben een weekendroulette voor ons neus liggen. En ik heb er wat stof in gegooid. Vorige week ging hij net iets te soepel. En bleef hij heel lang doordraaien. Heel lang doordraaien. Maar onze Jurgen had toch weer 35 punten vorige week.
2: Ja, ja.
0: De eerste van dit jaar. Maar gaat er vandaag een tweede uit? We weten het niet. We gaan eens even kijken. Ja, Jurgen, je had de hele tijd nummer 19. Je bent nu weer overgegaan op een nieuwe strategie of op een nieuw nummertje?
3: Nee, dezelfde strategie ga ik nu al aanhouden. Alleen dan dus een nieuw nummertje.
0: Okay.
3: 19 is nu gevallen.
0: Ja?
3: Dus mijn strategie was, ik kies een nummer en ik hou dat nummer totdat die valt.
0: Oké.
3: Okay. Dus dat was eigenlijk mijn strategie van de vorige keer. Dus ik heb maanden geleden die nummer 19 gekozen. Nou, die is vorige week gevallen. Moest ik natuurlijk dan een nieuw nummer hebben volgens die strategie. Dus ik heb een paar keer een random nummergenerator erop losgelaten.
0: Ja.
3: En meerdere keren kwam nummer 16 bovendrijven. Dus
0: die mijn keuze... Ook, maar ja.
3: Mijn keuze voor zolang als die nog niet gevallen is, is vanaf nu nummer 16.
0: Ja. Dan mag jij hem daar neerleggen. Nummer 16 al gedaan. Oh, heb je al gedaan? Ja, ik heb hem hier al ingevuld.
3: Ja.
0: Ik ga vandaag, dit is een gekke uitzending. Ik ga voor het zotte getal 11.
1: Oh.
0: Oh. Oh, jij dat ook dan?
1: Nee, ja, ik ga er eentje boven zitten.
0: Ja.
1: Op 10. 12.
0: Oh, 12.
1: Ja, eentje boven.
0: Alweer? Dat heb je twee weken geleden ook alweer. Je pakt elke keer hetzelfde getal als twee weken geleden. Maar goed, ik laat hem staan. Vandaag heb ik dus 11 gekozen, Rens 12, Jurgen 16. En dan komen daar de magische woordjes.
1: Rien ne va plus, niet meer wijzigen vanaf nu.
0: Nou, dat doen we dan ook niet meer. En we gaan draaien. Iedereen er klaar voor?
1: Kom eraan!
0: Ja, dat dacht ik al. Even kijken. Daar gaat hij. Huppatee, balletje erin. Nou, we gaan even kijken wat het vandaag weer wordt. Het zou wel leuk zijn als jij het vandaag een keer hoort. Nou, deze draait niet zo.
1: Oh.
0: Nee, dat is drie keer het gekke getal. Helaas.
1: Dus.
0: Nummer 33 vandaag, jongens.
1: Volgende nummer.
0: Oké. Okay. Of doen we, omdat we jarig zijn, een beetje nog een keer draaien? Zullen we nog een keer spingeren? Zeg maar.
3: Nog een keer!
0: Ja, nog een keer! Oké, daar gaat hij. Huppatee, daar gaan we nog een keer. Nog een keer balletje erin. Huppatee. Het zou toch wel heel verband zijn als nu wel iemand wordt. Nou, daar gaat hij.
1: Nou, komt dichtbij, hoor.
0: Kijk, spannend. Helaas. Nee, het is nummer 2. Het is nummer 2 geworden.
3: Dank je.
0: We gaan even kijken, jongens.
1: Zo werkt het fokken dus.
0: We gaan even kijken. Net hadden we 33, nu hebben we nummer 2. Dit is nummer 2, we gaan het niet zeggen.
3: Ja.
0: Dit is nummer 2 en dit is nummer... Oh, een eentje verder.
3: Ja.
0: Nummer 33.
3: Oh, 33.
0: Ja, toch wel, hè?
3: Ja,
0: toch wel, hè? Toch wel nummer 33.
3: Nummer 33 gaat eruit. Ja, zeker.
0: Nou, nummer 2 komt dan vanzelf nog wel een keer aan de beurt. Ja. Maar we gaan inderdaad deze draaien. Het is een heerlijk plaatje van de Two Brothers on the Fourth Floor. Ja, die hebben er veel gemaakt. Deze is volgens mij niet zo heel bekend, toch?
3: Nee, inderdaad. Deze is er eentje die we ook in onze 90's niet zo heel erg vaak nog gedraaid hebben zien.
0: Nee, eigenlijk niet volgens mij.
3: Nee, dus maar Two Brothers on the Fourth Floor kan eigenlijk niet misgaan.
0: Nee, kan niet misgaan. The sun will be shining.

0: Ik probeerde nog even wat informatie naar boven te halen van deze plaat. The Sun Will Be Shining. De winnaar van de weekendroulette, Two Brothers on the Four Floor. Ah, tot zover. Ja, ze treden niet meer op, hè, helaas. Nee, de man is ziek, helaas. Ja, nee, het einde is nabij. Ze hebben afscheid genomen van het publiek enkele maanden geleden. Ja, hoort ook bij het leven natuurlijk. Zover zijn we nog niet, Rens. Zover zijn we.
1: Nee,
0: we gaan nog geen afscheid nemen. Sowieso nog niet, want we zijn er nog tot 9 uur vanavond. Met onze nieuwe shirts. We hebben net van door de week nieuwe shirts gehad, want we zijn vandaag exact 6 jaar op de zender. Meekijken kan nog steeds, meeluisteren ook. Met nu Toto op de radio. Dit is Afrika.

0: Sorry, ik was even met de baseball bezig. Ik hoorde de plaat wegveden op de achtergrond.
1: Even de catering.
0: Even de catering, ja, inderdaad. Goed, tot zover.
2: Ja.
0: Toto 1982 in Africa. Rens, ik heb van de week heb ik weer naar Netflix zitten kijken.
2: Ja.
0: Oh, trouwens, ik moet nog even, want jij zei van wat is er aan de hand? Ik zei net iets. Toto Africa, hoogste notering nummer 4. Weet je hoe lang die in de hitlijst heeft gestaan? Ik geloof het eigenlijk niet.
2: Nee.
0: 114 weken.
2: Zo lang?
0: 100, dat is meer dan 2 jaar.
2: Ja.
0: Dat kan toch niet?
2: Dat is echt bizar lang.
0: Ja, dan heb je echt een goede plaat gemaakt. Nou ja, in ieder geval, ik twijfel aan het getal wat hier op mijn monitor staat. Maar als het daar staat...
2: En dan alleen hoogste 4.
0: Hè? En dan hoogste positie nummer 4. Ja, verder is hij niet gekomen. Vind ik dan wel heel raar.
2: Tjonge.
0: Maar dat maakt verder niet uit. Ik heb afgelopen week Netflix zitten kijken, dames en heren. Ik heb zitten kijken, daar staat sinds woensdag het proces tegen Michael Jackson op. Hij heeft toen schijnbaar kinderen mishandeld, of misbruikt, zeg maar. Hè.
3: Dat staat op?
0: Dat staat op Netflix.
3: Oh.
0: En afgelopen woensdag, het kwam in één keer in beeld. Ik denk, nou ja, ik heb dat nooit bewust meegemaakt. Ik denk, ik ga toch eens kijken. Wat een raar proces is dat geweest.
2: Ja?
0: Ja, dat is toch niet normaal. Die man, na dat proces, hij is vrijgesproken natuurlijk. Na dat proces duurde het nog 4 jaar. En toen is hij overleden. Maar dat proces heeft er dus blijkbaar alles mee te maken gehad. Die man is gewoon afgetakeld van hier tot ginder. Je zag hem in het begin nog heel stoer op een auto klimmen. Zo van, hè, ik ga die rechtbank in, ik win dit, bla bla bla. En dan op het einde, hij komt in zijn pyjama aan, op zijn pantoffels. Het is, ja, het is net een zielig hoopje schroot wat naar binnen loopt. Niet te geloven. Ja, je moet echt even kijken. Het zijn 3 afleveringen van een uur. Nou, het is wel heel interessant om te kijken. Nou. Ik had dus zelfs Macaulay Culkin van Home Alone, die hoofdrolspeler, die jongen. Daar heeft hij mee in bed gelegen schijnbaar. Hij lag met de kinderen in bed.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, dat was blijkbaar alles. Er is niet bewezen dat er dus... Ja, mensen zeggen van wel. Maar goed, je moet het zelf maar kijken. Ja, ik hoor het al een keer op deze gekeken hebt. Wacht even, dames en heren. Want mijn curry is van mijn bitterbal af aan het kleien.
2: Oh.
0: Ja, nou ligt hij weer goed. Ja, sorry. Ja, maar anders krijg ik dadelijk op mijn sodemieter. Want de bazin van de desk is binnen. Dus ja, ik moet wel oppassen met wat ik doe natuurlijk. Hey, we gaan verder met muziek. Of we doen hem even en dan gaan we daarna naar het weer. Goed?
2: Ja.
0: Ja, oké. Nou goed, tot zover dan. Hoppatee, die kwam er even in. Chair Lloyd, 2011. Een heerlijk plaatje, hoor. Radio mag best wat harder. Dit is Want You Back op Flow Radio.

0: dat Sanneke helikopter?
1: Ja, ik weet niet wat hij op heeft, maar die spoort ook niet helemaal. Hoor.
2: Het Weekend Vibes weerbericht met Rens Schapendonk.
1: Ja, Rens, tot en met woensdag, wat gaat het doen, jongen?
3: Ja, wat hoop je dat het gaat doen?
1: Nou, iets minder regen mag wel. Alhoewel het wel weer erg goed was voor de groen en de bomen en de plantjes en zo. Dat mag natuurlijk wel, maar dat moet het 's nachts gewoon regenen.
3: Ja, zeker. Nou, in ieder geval, vanavond trekken de laatste buien in het land weg richting Duitsland. In de kustprovincies is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Komende nacht is het droog bij minima tussen 9 en de 12 graden. Dan, zaterdagochtend, begint het op de meeste plaatsen droog, maar vanuit het zuidwesten trekt uiteindelijk een regengebied over. 'S Ochtends gaat het hooguit om wat lichte regen met weinig wind. In de middag gaat het op veel plaatsen wat harder regenen en ontstaan enkele losse felle buien. De maxima liggen rond de 19 graden en de zon komt nauwelijks tevoorschijn. Zaterdagavond trekken ook nog gebieden met buiige regen over. Zondagochtend is er bewolkt met in de noordelijke helft kans op buien. In de middag trekken de meeste buien weg naar Duitsland en vanuit het zuidwesten breekt de zon door. In de noordelijke provincies blijft het langer bewolkt en wordt het niet veel warmer dan 17 tot 20 graden. Nou, en dan, de maandag, is het een lange tijd droog en bewolkt. Daarbij wordt het wat warmer dan voorgaande dagen met 20 tot 23 graden en is er een grote kans dat het broeierig aanvoelt. Pas 's avonds trekken de buien over de rest van het land. En onweer behoort dan zeker tot de mogelijkheden. De dinsdag en de woensdag blijft het nog wisselvallig met dagelijks buien of regen. De temperatuur schommelt nog een tijd tussen de 18 en de 20 graden. En wat het weer na woensdag gaat doen, dat hoor je bij Door de Week.
1: Nou, oké, dat is dus even afwachten. Je had net over dat de buien naar Duitsland vertrokken. Ik weet niet waar onze Jurg is. Ik weet niet, Jurg, zit je te luisteren? Kom eens even hierheen, want we moeten even iets weten. Jurg van Eijk.
3: Die zit te lachen.
1: Ga hem eens halen. Ik moet even iets weten. Haal hem eens even. Godsamme, anders zit hij altijd te luisteren. Nee, want je had het over Duitsland. Jurgen van Eijk, kom eens even hier. Zo. Dat klonk niet heel erg gezond. Onze Rens had het er net over, Jurgen, dat de buien naar Duitsland vertrekken.

0: Ik vorige week jou een Duits plaatje laten horen.
1: Aber richtig. Ja, natuurlijk.
0: Zullen we dat doen?
1: Ja, dan gaan we die Duitse Schallplatten draaien.
0: Ja, Duitse Schallplatten. Zullen we Duitse Schallplatten draaien? Oké, okay, geef een Duitse Schallplatten draaien. Ja, hoor.
2: Gezelliger kan het echt niet worden.
0: Oh, jawel.
2: Worden.
0: Kan wel.
2: Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur alleen maar hits bij Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.
0: Miguel Guaspar en Rambazan.

0: Oh, ja, dat was die weer lekker. Even uit onze plaat gaan. Rens, die zit hier echt zo van, wat gebeurt hier nou? Ja. Jongens?
1: Die was hier niet bij natuurlijk.
0: Nee, die was hier niet bij vorige week. Nee. Maar het was wel leuk, want we hadden het op onze Instagram gepost. Ja. En hij heeft het dus gedeeld, jongens.
1: Hij heeft het gezien zelf, die Miguel
0: Gaspar. Ja, dus we hebben Duitse fans erbij. Ja, er zijn Duitsers die zijn ons gaan volgen. Dat wil je niet weten. Echt, je moest een Duits spreken.
1: Hoe leuk is dat?
0: Ooit moesten we meer Duits spreken. Ja.
1: Dan moesten we hier onze show ook mal in auf Deutsch machen, ja.
0: Oh, auf Deutsch, ja. Auf Deutsch, ja. In Spaans machen, ja.
1: Oh, man. Oh, en dan gewoon ondertiteling onder moeten gaan zetten. Of zo,
0: oh ja, maar daar ben jij van. Je bent van de vormgeving.
1: Ja, oké. Okay. Ik zal er eens even over nadenken wat de mogelijkheden zijn.
0: Ja, we krijgen net door dat... even kijken. Deze middag heb ik half geforceerd 3FM moeten luisteren. Ik kan maar één ding zeggen. Jullie zijn echt veel betere DJ's. Hoppatee. Die stoppen we even in onze zak, toch? Nou, dat bedoel ik. Ondertussen ben ik allemaal dingen aan het doen. Ik weet even niet meer waar ik allemaal zit. Oh ja, maar hier moet ik zijn. Hoppatee. Ja, nee. Hè? Alweer een eind aan ons programma.
1: Bijna tijd.
0: Ja. Bijna tijd. Nee, het is tijd.
1: Oh ja.
0: Dit was die show 305 op deze 5 juni 2026. Dames en heren, we gaan nog één plaatje draaien. Morgenmiddag om 5 uur Marco's Choice op de zender. Wij zijn er volgende week weer om 6 uur sharp. Dan gaan we 2 uur lekker lang in gesprek met Werner Kools en Rias Bazemans. Die beide 3 jaar lang aan het roeren stonden bij Hilvaria 1. En onze Jurgen die gaat in uurtje 3 nog even de kermis op.
1: Hoi.
0: Zo meteen het nieuws. En dan starten we daarna de non-stop met Twin. En dat is de nieuwe single van Zoe Tauran en Luna. Rens, dankjewel.
2: Ja, jij bedankt weer.
0: Ik stel voor dat we nog één plaatje gaan draaien in categorie Rens Schapenonk.
3: Ja, ja toch? Dit is goed.
0: Oké, nou goed, ik zal hem vast instarten. Want hij is vandaag uitgevlogen met 12 to 12 uit de top 40. Maar deze plaat komt van dit jaar toch wel lekker. Wij gaan er tussenuit, wij gaan weekend vieren. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het kijken. Jurgen, jou zie ik volgende week.
1: Yes, tot volgende week.
0: Oké, goed. Heel fijn.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 9 uur. Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
5: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
4: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
6: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
4: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check vloradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruyter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio. Like no other.

0: 11 uur. Nieuws. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlogradio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop

0: 1 uur. Nieuws. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.